10.000 maneras. Dat is 10.000 arten aan Spanisch. En als ook een titel van 2014, also Matt Meijings titel. En als gezongen van David Bisbal.

Dat hummer dat demo zat een disco op aanhoof aan River op de zijde af of vier af hun handen. Wat hummer dat gespeeld. Françoise Hardy, dat geeft me François aan de feestje van Françoise, wat Lo François zingt. E-Mem van Hardelo zingt als een titel namelijk in Nemlichten aan het Tastama van 64, ja.

Ja, dat was vijf als eerste naar Fleskang dancing in the street. Houd gestreed die verand. Denk schon. Polanka, 59, Lonely Boy.

Nou, zolang het niks te doen, hè, we gingen partikelen maken. Hè. We hadden niet een probleem met deze jaren. Also, nie, ne, 82, Pretenders, Back on the Chain Gang. Richtig.